0: De garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329. De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Pros met Pros. De nacht door.
2: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbin.be of bel 0475 600 819.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandel De

moet renderen? Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersen.
1: Op het WK voetbal staan de Rode Duivels bij de rust op voorsprong tegen Nieuw-Zeeland. Het staat 0-1. Trossard maakte halfweg de eerste helft het bevrijdende doelpunt. België staat zo voorlopig tweede in hun groep en is zeker van de 16e finales. Egypte staat nu nog steeds aan de leiding. Dat speelt op dit moment tegen Iran. Bij de rust staat het daar 1-1. Nog op het WK stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Capverde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. En ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak. Maar moet toch afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Tot daar het sportnieuws. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de twee zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS en Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm met maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Dit is Radio Pros.
5: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

0: Zo, goedemorgen vrienden van Proost Radio. Chris van Dijk is erbij op zaterdag 27 juni 2026. En dat allemaal met het programma Vroege Vogels hier bij Radio Proost. En ja, Chris van Dijk brengt hele leuke muziek deze morgen.
1: Goedemorgen, schat.
2: Radio Proost.
1: Kopje koffie?

hele leuke muziek op jouw favoriete radio. Dit was Michael Lenzo en jij bent de liefde van mijn leven. Remo van het Groenewoud. En ja, hij is stapelhek op jou. Lekker worden, vrienden van Proost Radio. Chris van Dijk op de radio met Vroege Vogels.

0: Sammy Moore en Doe Niet Zo Sexy. Ja, met zijn hè. Chantal en ja, Maaike Kafmeijer en Steve Willards.
1: De zon is hint voor iedereen. Tussen vals en middenplechten, tussen man en maat. Tussen vaderland en macho's, tussen praal en praat. Kijk een cowboy uit een catwalk. Je hebt de streken van een vos. Houd de horses in bedwang. Pief poef paf, de min is lang. Het is hier Jan en Alleman. Het is een kruiten en een kan. Het is hier beter dan de rest. Het is hier het hoeste wilde westen. Smer je kieten uit machette. Heeft de teugels los de stal. Het is dus eten in een netzak. In een vierkante bal. Kiet een velo met een torpedo. Komt op kraas een trunteklaai. Ze koopt tien uit de buzzen. Zwitvlies uit een draai.

0: De kerk in het midden, de stoet in tweeën. De zon is hint voor iedereen. Het is al geen oorsneen, het wat dat is. Het is hier nieuwer als een oors. En dat trein, trein, trein. Wezen dat gaat dunderen. Gewoon let een knal. Het kan hier al.
1: Welkom bij Proz FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Wakker worden in het weekend. Dat doe je bij Radio Pros met onze vroege vogel, Chris van Dijk.

Je bent Pascal Laurent. We kennen hem wel nog van in de tijd nog Tien om te zien in Dendeleeuw toen de opnames daar nog doorgingen. Hier is Aaron en ik wil jou nooit meer zien. En daarachter krijgen we onze supertip van de week.

Gimli Vliering hier bij Tros Radio. Welkom bij Vroege Vogels met Chris van Dijk. Ik kan je niet vergeten, muziek uit het jaar 2019. Goedemorgen mensen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Wat?

Dat was Udo hier in Vroege Vogels met de Jamina. Het had ook anders kunnen zijn. Hier is een hele, hele goeie van Gordon. Welkom vrienden, Chris van Dijk op de radio tot 9 uur met Vroege Vogels bij Radio Pros.

Ja, je maakt het verschil, hè. Dat was muziek uit het jaar 2015 van Johan van Mechelen. Die ene dag. Hier is Glenn Tingpont. Welkom vrienden, vroege vogels, hier bij Pros Radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
0: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

in het tweede gedeelte van Vroeg op Vogels. Hè. Op deze zonnige zaterdagmorgen zonder woorden. De Like Meekest op de radio. Vrienden, vrienden voor het leven. Hier is voor jullie Jan Smit.

Ja, Toast, we kennen ze nog wel, hè? Van Ik schreef het van de daken. Dit was Martin op de radio. We gaan even terug naar het jaar 2020. Jason Bradley en klap eens in je handen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood?
3: Ja!
2: Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: Mobius. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Pas, goedemorgen. Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Ja, geef je hart aan mij vannacht. Shana was dat hier allemaal. Ja, en dat zo vroeg op de radio, hè. Ja, halverwege. Nee, we zijn halverwege voorbij, hè. Suzanne en Freek hier op de radio.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

dan goed, hè? Gary Geiger hier, hier op de radio. Chris van Dijk blijft er nog een kleine tiental minuten bij. En dat met Wat ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Wim Ravel hier bij

Ja, we zijn even naar Santo Domingo geweest, hè? En dat met Christina Lorena. En wat zou het leven zonder vrienden zijn? Ja, ja, heel tristig, hè? Maar ja, vrienden zijn er voor ons allemaal, hè? Ronnie Tober en Kurt Krabbe.

Rocky en Don Mercedes. Zo, dat was het weer op zaterdagmorgen. Vroege Vogels met Chris van Dijk. En ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's. En dat is in de eerste plaats Jan Bakker en Heidi met Ontbijtradio. Bellen kan 070 22 22 50. Of reageren via onze app. Zetten ze aan het werk. Het is warm buiten. En laat ze goed zweten. Daar gaan we veel plezier aan beleven. Dus blijven luisteren naar Proost Radio. Tot morgen vroeg tussen 7 en 9. Vroege

0: Ja, dankjewel Chris. En ja, kijk eens naar dat kontje, Chris.
1: Dat is toch om te zoenen. Dat is het helemaal.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
2: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is dit eigenlijk een normale uitslag. Enig minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, het moet toch een keer bij jezelf te raden gaan.
1: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
3: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje. Is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
1: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan weer met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
4: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de 2 zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS in Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Olé, olé, olé, maar nu is het wel genoeg geweest, die temperaturen. Goedemorgen, Heidi.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Jij maakt het meteen mee een beetje warmer hier in de studio. Oh man,
1: niet
0: het is
1: te
0: hier
1: doen,
0: echt verstikkend. Goedemorgen, het is een bijtradio op zaterdag.
1: Ja.
0: Fijn dat u erbij bent.
1: Dank u. Fijn hier te zijn ook.
0: Bent u klaar voor zo'n foto op bijtradio?
1: Ja. We gaan dat doen, hè, Jan.
0: Zeker en vast. Zeker weten. En we hebben zelfs een telefonist. Al denk ik dat hij op het terras zit.
1: Ik weet het niet. We gaan ze weer gaan zien.
0: We gaan ze weer keer kijken. Of Philip is een skip afgekeerd, onze Johnny. Dus je kan ons gaan bellen voor jouw groeten en verzoeken. En ik merk al, ja, de mensen zijn wakker vandaag. Want ze hebben naar de voetbal gekeken.
1: Ja,
0: en we hebben gewonnen.
1: Voilà.
0: Geen uitleg verder. Gewonnen. We hebben gewonnen. Het is 8:59, dus je kan je verzoeken gaan doorsturen.
1: Ja, via onze studio of anders. Johnny zit aan de telefoon. 070 22 22 50.
0: Dan denken we tenminste dat jij aan de telefoon zit. Je kan ons inderdaad gaan bellen. En dat voor jouw groeten en verzoeken hier op een bijtradio op zaterdag. Je moet starten, man, als ik dat zeg. Tja, eens even meteen de plaat hoor.
1: Ja, doe maar.

0: dat ze lekker gaan zweten op de muziek van de Foute Muziek, ja, in Roberto Radio.
1: Ja, de Village People.
0: YMCA, je belt ons op een nummer 072-22-50.

0: dak moet eraf hier vandaag hier in de studio.
1: Zal er wel afgaan.
0: Krijg je dus een beetje meer licht. Ja, ze hebben mij hier beloofd, dus heb ik het wel over Johnny en Heidi. Strakjes gaan ze voor de camera een dansje gaan doen.
1: Oh my god.
0: Ja, ja. Dus allemaal gaan kijken. Het gaat allemaal gebeuren op deze dans. De kabouterdans.
1: Ja. Oké, okay, maar die ken ik wel.
0: Ja, die ken je wel.
1: Die ken ik
0: dus
1: wel.
0: Iedereen surft die naar radiopros.be en zet die videocamera op. Oh, en strakjes, ja, dan gaat het gebeuren. Op de kabouterplop met de kabouterdans. Dus Johnny, hou je zeker vast maar klaar.
1: Ja, we hebben een verzoekje gekregen. Goedemorgen Heidi en Jan. Sorry, eerste vrouwen Jan zeggen. Hij wil iedereen de groetjes doen, ook de vele nieuwe luisteraars en alle collega's en medewerkers. Graag Ina en Hot, want dat is het wel, zegt hij. En nog een fijn programma.
0: Ja, inderdaad, het is Hot.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Bros FM.
5: De radio met eigenheid.
6: Ontbijtradio.
7: Welkom bij Bros FM.
8: De muziek waar je van houdt.
9: Online en op FM.
10: Radio Bros.
11: Radio Bros.
10: De radio die swingt vanuit Helderheim.
12: Oeh, dat is lekker. Dan wordt weer een feestje.
13: Zonhoog.

0: voor het 40 graden gaat worden, flink uit de bollen gaan.
1: Dat
0: mag, hè? Stelbolletjes met de stelbolletjes. Je kan nog steeds je verzoeken gaan aanvragen via de Radio Pro-app. En ze komen gerust binnen hier via de computer. Jullie zijn al wakker, dat merk ik. Op 070-22-2250 heb je de wakkere Johnson aan de lijn.
1: Ja, en we hebben een telefoon gekregen van Anneken. En ze hebben een plaatje voor Heidi en Johnny. Dank u. Ben en Sam, Jan Bakker en zijn vrouwtje. Peter, Els en Emma, Ed van Bever en alle DJ's vanwege ons Anneken. En zij vroeg Oscar en de Wolf met Warrior.

0: Heb je daar net weer oor gefluisterd? Een van uw favoriete platen? Een lijflied zelfs.
1: Mijn lijflied, ja, dat is juist.
0: Oscar and the Wolf en dat ze met Warren. Ja, als je dit hoort, dan hebben we iemand aan de lijn hangen. Ja. Goedemorgen, met wie spreken we?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jan, dag Heidieke.
1: Dag Marinake.
0: Dag Marina.
2: Ja. Ben je dan al die geweest van gewarten?
1: Ja. Ah, nee, ik ben in congé van de week, Marinake.
0: Ah. Voilà.
1: Dat mag ook een keer, hè?
2: Maar van ja, waarom niet?
1: En zeker met dat warme weer, ik was content dat ik niet moest gaan.
2: Ah ja, het zal wel. Heidieke.
1: Ja, zeg het eens.
2: Heeft Johnny gezegd dat ik in de kliniek gelegen heb?
1: Nee.
2: Zeg, ik heb het al gezegd, zeg het tegen zij die dat ik in de kliniek gelegen heb.
1: Ja, maar tegen dat Nier gedaan is en tegen dat die in thuis is, die en dat vergeten ze, Marina. Onze Johnny ontdekt zo goed niet meer.
0: Ja, man. Ik wil niks zeggen, maar die vrouwen die zijn hier wel goed bezig, hè.
2: Ja.
1: Ja, maar hij loopt hier rond, dus hij hoort het wel, zeg.
0: Ja.
2: En mag hij dat horen? Ja, waarom niet?
1: Maar ja, mag hij dat zeker horen.
2: Ah, het zijn geheimen voor hem. Ah,
1: en,
2: ja.
1: En is alles dan nu oké, Marina?
2: Ah, momenteel is het nou goed, want het was voor mijn benen dat ik in de kliniek
1: ging. Ja. En dat warm weer gaat er geen goed aan doen, hè?
2: Ja, het is wel, hè. Het is wat Johnny ook zegt. Maar...
0: Zeg het eens, Marina, voor wie wil je de groeten doen?
2: Wel, eerst en vooral voor jullie allemaal van Radio Pros.
0: Dank u.
2: En voor, zeker voor mijn man, dat ik niet mag vergeten.
1: Ja, dat mag niet.
2: En dan nog voor mijn vrienden en kennissen.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
2: En ja. En voor de rest dan nog nooit geen plaatje krijgen ook van die mensen.
1: Ja.
2: Dat ik in trust heb en zo.
1: Dat is heel lief van u.
0: Dank u wel, Marina. Ja. En welke plaat had u graag gehoord?
2: Ja, wel Jan, van dingen van Anne Christie van de Roos.
0: Ja, dat is heel prachtig van Anne Christie.
1: Mooi liedje.
2: Ja.
0: Mogen we u bedanken voor het bellen, Marina? En een fantastisch weekend gaan toewensen. En heel veel beterschap in elk geval.
1: Ja, veel beterschap. Ja,
2: dank u wel.
1: Dag.
0: Ja, zo eenvoudig is het hier in Ontbijt Radio 1. Ja. Binnenduiken via telefoon. Dat vinden altijd wij altijd plezant, tof.
1: He?
0: Altijd fantastisch.
1: Klapje doen.
0: Klapje doen. Maar ja, zo een beetje over een Aldi reclam gaan maken en zo.
1: Ella. Oké.
0: Anne Christie, hier is hier. Met de roos.

0: Ah, wel, wel, wel. Ik dacht dat ik niet stil te krijgen was vandaag, maar blijkbaar wel. Prachtige opname van Christine.
1: Dat is echt prachtig.
0: Ik krijg er nog altijd kippenvel van.
1: Ja.
0: Ja, of een zoveel event later. Ik weet het niet. Aan Christine en dat met Roos. Mensen kunnen nog steeds platen aanvragen.
1: 070 22 22 50 of een berichtje sturen.
0: Via de radio.

0: Danny Christian met Besame Mucho. Jouw groeten en verzoeken zijn nog steeds welkom via de Radio ProZap.
1: Ja, en we hebben een berichtje binnengekregen van ons Molly. Goedemorgen Jan Bakker en Heidi. Graag een plaatje van Willy Sommers, Aperolletje. Dat voor jullie, Johnny, Nancy en Jos, Sylvieken, Johan en Frida, Ronnie, Jacqueline en mijn zus Marijken. En alle luisteraars, fijne zaterdag gewenst en knuffel van Molly.
0: Een knuffel terug aan ons Molly. Hier is Willy Sommers met zijn zomerse Aperolletje. Je belt ons op 070 22 22 50.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 99.

heet. Heter dan ooit. Met Radio Bros. Radio Bros. Oh, yeah. Bros.

0: zien, mensen.
1: Dat is nog niet warm, ja, doen, hè.
0: Ochtendschril als ik hier in ontbijtradio met Heidi en Jan Bakker. En onze jongens natuurlijk, ja, mogen we niet vergeten.
1: Nee, die mogen we niet vergeten.
0: Ja, kom maar op de derde plaats. Het is genoeg geweest voor vandaag, het is genoeg geweest. En voor de Joost met Europapa. Je kan ons bellen, 070 22 22 50, of je stuurt ons een berichtje. De Kreuners.

0: En nog eens, ja. Walter Grootaerts met de kreuners, want wij zijn zowat ja, overal te beluisteren tegenwoordig.
1: Ja. DAB Plus Oost-Vlaanderen.
0: En ook in Vlaams-Brabant.
1: Ja, en dat is, wacht, nu op onderrijn 5.5.
0: Dat is in Roosdaal.
1: Onderrijn 7.1.
0: Dan gaan we naar Afrikaan.
1: En onderrijn 7.5.
0: Naar Assen. Dus jullie kunnen allemaal gaan bellen. Jullie zijn massaal aan het luisteren, ook aan het streamen, dat merk ik wel. Jullie zijn al heel vroeg wakker. Je kan je verzoekplaat aanvragen in dit programma. Dat mag allemaal.
1: 070 22 22 50.
0: En natuurlijk via de Radio Proza. De beste muziek op het beste moment. Ja, dat is zaterdagochtend. We maken geen reclame voor zondag.
1: Nee, dat doen we niet, hè.

0: Daarvoor heb je natuurlijk ook wel een danspartner nodig. Maar wat houdt u tegen vandaag? De Belgen hebben gewonnen.
1: Ja, en jij zit erin, Jan.
0: Ja, je krijgt de beste muziek op het beste moment hier bij Radio Bros. En jouw verzoeken, ja, die komen er zeker van staan.
1: Ja, want we hebben een telefoontje gekregen voor een plaatje. En dat is van Marina op de camping in de Ardennen. Dat is voor Heidi, Martin, Bart, Rennie, Robbie en Ivan. En dat moet een belle histoire zijn.
0: Voor al deze mensen, deze opname van Michel Viguin. Een belle histoire. 7:10 werd het. Aha, ik heb het warm van gekregen.
1: Ja, het is hier warm ook, hè.

0: Weliswaar, ja, prachtig weer om op het kampje te vertoeven.
1: Het is een mooi liedje ook, hè?
0: Ja, ja, ja. Heel aangevraagd door die mensen daar op de camping in Dardenne, Michel Vigain, met hun belle histoire. We gaan naar 10 uur toe. Ons eerste gedeelte zit er al op.
1: Bijna, ja.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Man, man, man. Straks na 10 uur, ja, dan kruipen we zeker vast in de wasmachine. En wat gaan we nog doen?
1: Dat zal nodig zijn.
0: Kabouter Pop, die staat ook klaar.
1: De mensen vragen erachter. Die staat ook klaar, ja, ja. De mensen zijn het niet vergeten, hè, Jan. Nee, dank u, hè.
0: Je moet je dansje nog doen.
1: Oké.
0: Los del Rio is dit. Macarena.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: feitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Proost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden?
2: Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio Proost, laat je nooit meer los.
5: Ontbijtradio.
6: Radio Proost.
7: Radio Proost.
6: Zomert erop.

0: Welkom in het tweede gedeelte van Ontbijtradio hier bij Radio Pro. Je hoort Endor met Pump It Up. We hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen, met wie spreken we?
1: Goedemorgen.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Goeiedag, is iemand. Hoort u mij?
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Je belt vandaar op de camping, heb ik mij laten vertellen.
2: Ja, van de camping, ja. Ik ga eens mijn vader benoemen. Waarom? Mijn vader is altijd als iemand dat hem altijd verkleed, onze pastor liquideert.
0: Ja.
2: En
0: we moeten Fred uit aan de Swinging Table Boys gaan draaien, dus.
2: Ja,
0: voilà, dat is het, hè.
2: Ja. Camping!
0: En waar bent u ergens op de camping? Hallo? Ja, blijkbaar is de lijn.
2: Ja, de verbinding is
0: fit. Waar bent u ergens op de camping? Ja, we gaan moeten afsluiten.
1: Ja.
0: Blijkbaar staan er een beetje te veel bomen in de weg.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, wat ze zijn. Daar van de camping van in Dardenne. Ja, deze plaats hebben ze dus aangevraagd. Fred Ted en de Swingin' Table Boys.

0: Halleluja, halleluja.
1: Ja, halleluja, zeg maar.
0: Ze zijn blijkbaar daar aan het dansen daar aan de camping in Dardenne. Ze moeten zeker vast deze foto doorsturen. Fredette en de Swing Table Boys met onze pastor. Ja, die lukt weer reed. Ja, en dit begint de jaren 80. Ja, dit was een rage.
1: Dat was echt een rage. Dat was echt niet normaal.
0: Ja.
1: En als we met die dingetjes daar moesten opspullen, wat was dat allemaal?
0: Zijn de confetti's, daar hebben we het over. Hier zijn ze met C-Day.

0: Ja, die robotendans, die new beat dance van begin de jaren 80. Fantastisch, toch? De confetti's, dat met C-Day. Ja, het is vandaag een jaar Martaro ook in Strijdum in Roosendaal. Zijn ze momenteel ook aan het luisteren, als dat niet fantastisch is?
1: Ja, we hebben nog een verzoekje binnengekregen. Mag ik een plaatje aanvragen van Herman Brood, alsjeblieft? Groeten van Chris voor het Prosteam.
0: Herman Broos wordt eraan gevraagd en wij draaien ze hier bij Radio Pros.

0: Ja, we worden vandaag wel hier in de watten gelegd door onze Johnny. Hè?
1: Ja, hè? We worden hier nogal bediend. Hè?
0: Ja, frisdrank, ja, ja. Misschien nog juist een emmer koud water voor ons voetjes in te zetten. Zo warm in de studio, je houdt het niet voor mogelijk. Simple Minds, don't you forget about me.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover, op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Roto was Jens, ja, doe maar in de wasmachine.
1: Dat is voor straks.
0: Maar wat ik nu ga zeggen, dus ja, jaren werd deze plaat grijs gedraaid en eigenlijk was dit een plaat enkel en alleen niet bedoeld voor minderjarigen.
1: Ah, oei.
0: Oesje. Dus wat jij straks gaat doen met dat wasmachine, oké, dat laat ik aan je fantasie over.
1: Ja, zover was het, Nico. We hebben hier nog een verzoekje binnengekregen. Dag Heidi en Jan, graag het plaatje van Dabush. Do You Want Me van het jaar 2000. Dit plaatje voor jullie, Molly en Marijke, Sylvieke, Raf, Anne en Ed, Gerrit en Linda, DJ Luc en Anne, het Prost-team en alle luisteraars een fijne zaterdag toegewenst. En dat is van Johan en Frida.
0: Ook een fijne zaterdag natuurlijk voor Johan en Frida uit Herzelen.

0: Aangevraagd door Johan en Frida is herzelen. Ja, de zon is al klaar. Hij heeft geoefend op zijn kabouterdans, denk ik.
1: Ben benieuwd.
0: Ja. Op de gepaste muts en het komt allemaal in orde. Ja, ja. Het formaat is er al. Hè. Deze wordt eraan gevraagd. Da Bushmet, do you want me? Het is tijd geworden voor de supertip.
1: Ik doe wat ik wil van Larissa.

0: Ja, het is duidelijk. Ze doen graag hun goesting, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Die vrouwen. Nee, Larissa dus met ja. Ik doe wat ik wil. Ik moet de mensen een beetje warm maken, want straks is het moment. Ik heb hier al berichten gekregen, mensen. Je houdt er niet voor mogelijk. De kabouterdans komt er zo
1: Jan,
0: meteen aan.
1: Jan, doe mij wat aan, hè.
0: Je danst hier in de camera's. Ja, zoals bij deze temperaturen hebben ze het voor over hier in ontbijtradio. We gaan nog één glas spelen. Ja. En dan komt de kabouterdans. Dus mensen, je kan gaan surfen naar www.radiopros.be. Je gaat naar de videostream en je weet niet wat je straks gaat zien. Dit is Diana Ross.

0: Hey, ja, ik heb zo mijn eigen pleziertjes voor het moment. Ja. Ik zie jullie al zweten en je moet nog beginnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Zijn we er klaar voor?
1: Ja, zeker, hè.
0: Dan ga ik eventjes uw microfoon dichtzetten, Heidi. Je mag je begeven daarbij Johnny, daarbij onder de camera's, zo recht voor het beeld natuurlijk, zien jullie elkaar staan. Oké, okay, dat komt dan beslist wel in orde. Ik ga de muziek starten. Hier komt de kabouterdans, gedanst door Johnny en Heidi, zoals met deze zwoele temperaturen. Ja, daar gaan we.

0: Ja, dat is toch wel fantastisch gedaan. We gaan daar een beetje applaus achter geven. We komen hier alles mee.
1: Dank u, dank u.
0: Amai.
1: Amai, het was nog niet warm genoeg.
0: Zoveel volk in de studio. Ja, op bijdrage, je weet nooit wat je gaat beleven op zo'n zoene zaterdag.
1: Dat wist ik ook niet. Dank je, Jan.
0: Graag gedaan. De Two Man Songs, dit zijn ze met de Disco Samba.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Dat is eigenlijk nog gemakkelijk zo'n Jopmama. La la la la.
1: Ja.
0: La la la la. Ja, Anton met Anton Austiro. De mensen kunnen nog steeds hun groeten aanvragen. Hè?
1: Ja, 070-22-22-50. Johnny zit aan de telefoon. En anders een berichtje op onze app.
0: Natuurlijk via de Radio Pros app. En daar kunnen ze ook dan foto's doorsturen. Wat ze momenteel zo een beetje aan het doen zijn. Misschien wel een polonaise tussen die bomen in de Dardenne.
1: Oh. Ja. Ja, misschien is het daar een beetje beter onder die bomen.
0: Ja, zeg er eens onder naam.

0: Vamos lá ver o vento, gente.
1: Vamos, Fibion.
0: Zangeres zonder naam, ja. We hebben hier een klein beetje een zonneslag gekregen op de tussendeed met Mexico. We zijn te beluisteren momenteel via 105.5, dat is in Roosdaal. Ook via 107.1, dat is in Afligem. 107.5, dat is in Assen. DAB Plus in Oost-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant. En waar u ook in elke uithoek van de wereld aan het luisteren bent via het internet natuurlijk. We hebben nog verzoeken binnengekregen.
1: Ja, we hebben nog een telefoontje gekregen van Eddie uit Assen. En hij vroeg Ishtar au Julissi. Dat is voor alle luisteraars en de vrienden van Radio Pros.

0: toegeven, ik heb er geen snars van begrepen. Het is een fantastisch nummer. Ja, Inchar met O Julizni na Jalini. Ah, het is tijd voor een duikje. Oh,
1: zwemmen, yes.
0: Waar is ons zwembad hier?
1: Ja, ik vraag het me af.
0: Boven op tak.
1: Ik denk dat we nu straks in ons eigen zwembad staan. Zo weten we.
0: Ja, wie weet. Mart Hooghamer met Ik ga zwemmen. Dat gaan we zeker doen.

0: Bij deze temperaturen is iedereen wel te temmen, denk ik. Bart Hoogkamer met Ik ga zwemmen. We hebben onze collega aan de lijn. Dag Gerrit.
1: Goedemorgen.
2: Dag Heidi.
1: Dag Gerrit.
0: Hoe gaat het mee, Gerrit?
2: Goed, hè?
0: Niet te veel last van die warmere temperaturen?
2: Ja, dat is voor niemand niet goed, maar ja, we moeten er even door, hè.
0: Ja. Vertoef jij momenteel misschien daar ergens aan onze Belgische kust?
2: Nee. Wij hebben naar de voetbal gekeken en gegeten en dan zijn we gaan boodschappen doen.
0: Aha.
1: Nou ja, dat moet ook gebeuren, hè.
0: Zeker en vast.
2: Ja, en nu is het wel warm genoeg, dus... uitstellen tot deze namiddag is geen optie.
1: Ah, ja, nee.
0: Ja, nee. Het gaat nog een beetje warmer worden strakjes.
1: Ja.
0: Ja, tegen deze avond geven ze wel onweer, maar ja, eerst zien, dan geloven.
2: Ja, dat kan plaatselijk zijn, hè. Dat is altijd.
0: Wat staat er bij op uw programma nog van het weekend, Gerrit?
2: Mijn programma, ik ga deze avond nog een feestje doen.
1: Ah. Ik hoop dat het niet te warm is.
2: Ja.
0: Is het buiten of is het binnen?
2: Het is eigenlijk binnen. Normaal is binnen.
0: Ja, met deze temperaturen kun je binnen en buiten spelen. Geen probleem.
2: Het is dan. Dat is geen probleem, hè.
0: Nee. Zeg het eens, Gerrit. Ben jullie de groeten doen?
2: Aan jullie beiden.
1: Dank u.
2: En dan een keer aan de man van Heidi, moeten we eens een keer omgekeerd de groetjes doen.
1: Ja.
2: En dan de zoning natuurlijk. En dan ons het vrouwke van de Johan is ons Anja.
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: Dus dan aan heel het Radio Prosting.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Aan ons Lindakje niet te vergeten. Ja. Aan Johan en Frida. Ja. Je loopt er ook rond. Dus als dat niet zou horen, dan krijg je slechte punten.
1: Ah ja, ze heeft gelijk.
0: Ja, ze heeft gelijk.
1: Ja, vrouwen moeten samenspannen, hè, Jan.
0: Ja, Gerrit, ik denk dat ik hier een microfoon had.
2: Voilà.
0: Het is meteen opgelost.
2: Druk die rode knop maar uit. dan aan Johan en Frida uit Herveren.
1: Ja.
2: Aan Sylvieke, aan Celeste.
0: Ja.
2: Aan alle medewerkers heb ik al gezegd, denk ik, maar ik zal het toch nog maar zeggen. Aan alle luisteraars en iedereen die nu luistert, een fijn weekend toegewenst.
0: En voor jou ook een fijn weekend. En natuurlijk ook voor Linda.
2: Dankjewel. Ik zal dat zeker zeggen.
0: Ja, doe Linda de groetjes van ons.
2: Dat gaan we doen.
1: Oké.
0: Okay. Uw plaat komt er zo meteen aan van Natalia.
2: Ah ja, dus we kwamen 11 uur, hè.
0: Ja, toen we na 11 uur, ik ga naar de tijd zijn toe. Maar goed, je krijgt nog een beetje speling.
2: Jawel, dat kunnen we ze beest in volle borst meezingen.
0: Ja, voilà.
1: Heel goed.
0: Dag Gerrit.
1: Dag Gerrit.
2: Oké, okay, dag. Een fijne uitzending, hè.
1: Dank u wel, dag.
2: Dag.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: Nee, geen dansje daar. Nee, Heidi, je moet me niet komen vragen. Ik zie het aan je ogen. Het is er veel te warm voor.
1: Ja, snap het.
0: Ja, ik hoorde Johan zijn vogeltjes daar. De elektronica's. Welkom in het laatste gedeelte van Ontbijt Radio tot 12 uur. Ik kan nog steeds je groeten en verzoeken gaan doorsturen. Natuurlijk via de 070-22-2250. Daar hebben we momenteel onze Johnny aan de lijn.
1: Ja.
0: En natuurlijk via de Radio Pros app.
1: En er is nog een berichtje binnengekomen. Goedemorgen Heidi en Jan. Graag een liedje van Paul Severs. Zeg eens meisje. Dit is voor Molly, al mijn vrienden en vriendinnen. Voor jullie, dank u. Ook voor Etje, Chrisken en voor het ganse Radio Pros team. Groetjes van Jacqueline.
0: Dankjewel Jacqueline. En de groetjes terug. Dit is Paul Severs met een van zijn grootste hits. Zeg eens meisje.

0: Veel te warm voor koffie eigenlijk.
1: Oh, veel te warm.
0: Tommy Cash met Espresso Macchiato, Macchiato, per favore. Ja, het gebeurt allemaal vandaag hier in de bijdrage.
1: Het mag. Hier mag alles.
0: Liesel Delbo is dit met Liefde is een kaartspel.
1: Ja.

0: Zij ging ook met dit nummer naar het Eurosong. Lisa Delbo. Liefde
1: is een kaartspel.
0: Is een kaartspel. Mensen kunnen hun groeten en verzoeken nog steeds overmaken tot 12 uur.
1: 070 22 22 50.
0: En natuurlijk via die Radio Pros heb u wel gekend op uw smartphone. Daar zou hij moeten blinken.
1: Ja.
0: Marianneke Rozenberg met Ich bin wie du.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Dit is de zomer van Radio PROS. De zomer van Radio PROS.

0: Dus duidelijk dat we soms wat verfrissing kunnen gebruiken.
1: Ja, ja.
0: Ja, die boten, Anna, we zorgen daar wel een beetje voor. Broederskook. Ik kreeg ook net een bericht binnen van onze collega. Ja, Peter Monsieur.
1: Ja, hij zei, jullie vroegen wat ik aan het doen was. En hij is fritten aan het voorbakken.
0: Fritten aan het voorbakken.
1: Hallo?
0: Op dit weer. Peter, mijn beste respect ervoor.
1: Ja,
0: je had het niet voor mogen. Dit is voor u, Peter. Spider-Man again, hier bij Bros. De skandalen in Spermezirken.

0: Amai. Moet er nog zand zijn?
1: Water mag er zijn.
0: Water. De Spider Murphy Gang. Het bestaat voor Peter. Hij is frieten aan het voorbakken. Dat hou je niet voor mogelijk.
1: Nee, echt niet.
0: Dit weer, dan mogen wij eigenlijk nog niet klagen.
1: Nee. Wij gaan hem wat vuurwerk geven.
0: Ja, okay? Het is vuurwerk op de radio vandaag. Dit is Camille met vuurwerk. Fijn dat jullie luisteren naar de Roosendaal, Afrika en Assen. Ook via DAB+, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en wereldwijd. Camille!

0: Johnny, Johnny, heb je geen waaier mee? Want Heidi, die ziet die echt te chambreren, man. In die warme studio. Man, man. Die heeft zo warm dat ik er heet van krijg. Oké, ja. Ja, ik word de Camille met vuurwerk vandaag hier in Ontbijtradio. En we hebben onze Kevin aan de lijn. Dag, Kevin.
1: Dag, Jan Bakker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kevin.
0: Heb jij het ook zo warm, man?
1: Ja, absoluut.
0: Nee, je moet de vrouwen gerust laten vandaag. Het is veel te warm. Ik merk het al.
1: Oké, Jan. Alles goed, Eddie?
2: Ja, dat is alles goed. En met u, Kevin?
1: Veel te warm,
2: hè, jongen. Het is echt... Het is niet meer normaal.
0: Mouwveger.
1: Nee. Ja. Jij komt straks
2: niet jaloers doen, hè, Jan.
1: Dat vind ik ook.
2: Dat mag niet, hè, Kevin. Dat mag niet, hè.
1: Nee.
0: We mogen eens een grapje maken, hè, Kevin. Daar zijn we voor, hè.
1: Inderdaad.
0: Zeg het eens, Kevin. Inderdaad. Met wat kan ik u een plezier doen?
1: Ik had graag een plaats aangebracht van de Uber.
0: Dat is van. Ja. Fantastisch. Ja. Gaan we voor u draaien. Voor wie mogen we dat draaien, Kevin?
1: Voor Eddie uiteraard.
2: Dank u.
1: Voor Jan Bakker.
0: Dat vind je eerlijk, Kevin. Anders ben ik altijd met een eerste en u pakte Eddie haar een eerste.
2: Ja, Jan. Ja. Een vrouw heeft er wat voordelen, hè.
0: Bedankt, Kevin.
1: Ja. Maar die is er niet zoveel eigenlijk als Jan, dus dat dan mee.
0: Maar die heeft ze niet zoveel als die.
1: Nee, die is er niet zoveel als...
0: Dat is waar, Kevin, dat is waar. Ik had u verkeerd begrepen, maar
1: ik dacht het. Dus ook voor Jan Bakker uiteraard.
0: Ah, dat is wel lastig. Ik ben tevreden.
2: Ja.
1: Voor Peter Schepers, te vergeten.
2: Ja.
1: En voor Katrien en Amber uiteraard.
2: Ja.
1: Voor mijn nicht Cindy en voor mijn onkel. En voor mijn tante uiteraard.
0: Ja.
1: En voor alle mensen wat schoondragen uiteraard. En ook voor alle luisteraars van Radio Pro uiteraard. Dat kunnen we nooit iemand niet vergeten natuurlijk.
0: Ja, nee. En ze zijn er een heleboel tegenwoordig. Ja.
1: Inderdaad. Trouwens, Jan, hoe zit het met de nieuwe frequentie?
0: Ja, goed hè. Ze luisteren van overal nu. Ja. Je kan overal pros pakken nu.
1: Ja, want binnen Schoondraaien luisteren we ook al elke dag naar Radio Pros.
0: Ah, dus, fantastisch.
2: Super.
1: Ik zei het al verleden week, de ontvangst is uitstekend eigenlijk.
0: Zo willen we het horen, Kevin. Dan zijn wij ook tevreden.
1: Inderdaad. Maar Jan, jij mag het wel nu eens de frequentie zeggen, want ik ben
0: jij weet zeker niet goed waar dat gaan aan doet. Oké, we gaan even beginnen. 105.5, dat is voor Roosdaal. 107.1, dat is Afligem. 107.5, dat is Assen. En natuurlijk ook via DB+. Ze hebben te beluisteren. Dat is Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. En natuurlijk via het internet. Voilà, Kevin. 50 euro. Ik ben helemaal met een kluts kwijt.
1: Oké, en dus mensen kunnen ons wel altijd gaan bellen op de 070-22-22-50. Dat is altijd ons telefoonnummer uiteraard.
0: Ja, dat klopt, Kevin.
1: Dus ze kunnen ook luisteren via DHB+ uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk kunnen ze luisteren via onze app uiteraard. Daar kunnen we ook gaan verzoekjes aanvragen uiteraard.
0: Ja.
1: Via de app van Radio Prof.
0: Dat moeten ze zeker vast doen.
1: Inderdaad. En en natuurlijk kunnen ze kijken en luisteren op eigen risico uiteraard.
0: Maar man.
1: Nu kunnen ze kijken en luisteren op eigen risico natuurlijk. Voor Eddie is dat iets minder, want te luisteren zijn we jammer.
2: Dank u, Kevin.
0: Kun je er mij nog meer doortrekken op de radio, man?
1: De luisterservice gaan waarschijnlijk nu nog veel meer in de lucht zien gaan, natuurlijk.
0: Ja, man. Ik denk dat ik u uit de lucht ga halen.
2: Oh, God.
0: Niet waar, Kevin.
1: Oké.
0: Dat is een grapje.
1: Dus mensen kunnen kijken en luisteren. Op eigen risico natuurlijk op www.radioprof.be.
2: Ja.
1: Kunnen ze kijken wat jullie daar allemaal uitsteken in de studio, uiteraard.
0: Ja.
1: En ik ben graag volgende week terug bij, hierbij om bij het radio.
2: Super.
1: En hier is
2: super.
1: De Rivers of Babylon van Bonheim. En ik ben graag volgende week terug bij de nieuwe ontbijtradio. Dit is Radio Proza, uiteraard.
0: Dag Kevin, bedankt allemaal.
2: Dag Kevin.
0: Dag. Want dat is een gast al.
2: Ja, echt, dat is echt super. Dat is echt super.
0: Hij vroeg deze plaat aan. Deze van Bonheim met de Rivers of Babylon.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Radio Pros. Zomert erop los.

0: Dan hoort u meteen de sirene. Ja, het is nodig met die temperaturen hier in de studio's van Radio Bros. De temperatuur die gaat hier de hoogte in.
1: Ja, voor die serieus waar.
0: Ja, dat merken we ook aan onze luisteraars, om te krijgen berichten daar van de bierfeesten in Oudenaarde ergens.
1: Ja, de groetjes van Tiskar Goken. Hamburgers gebakken tot 6 uur deze morgen.
0: Man. Ook al aan het bakken, hamburgers aan bakken.
1: En nu alles al voorgebakken voor de bierfeesten in Oudenaarde. Er staat wel bij een lekker windje hier.
0: Daar is een lekker windje.
1: Maar
0: die hebben wij ook, van de vent later dan.
1: Ja.
0: Een lekker windje daar op de bierfeesten van Oudenaarde. Voor al die mensen die daar momenteel aan het luisteren zijn. Deze opname. Yeah!

0: zullen daar ook zeker vast gezegd hebben op de bierfeesten daar in Oudenaarde. Zijn jij nog een hamburger? Zijn jij?
1: Ja, ja.
0: Smakelijk trouwens, als je hinder aan het eten bent. Of misschien thuis wel. Laten jullie smaken. Excession met C. Jij kreeg nog een berichtje binnen van Hilde.
1: Ja, hallo. Kus. Graag een plaatje voor de mensen in de rusthuizen, ziekenhuizen. En wens hun allemaal veel moed met deze tropische temperaturen. Ook wens ik jullie morgen veel plezier op de rommelmarkt.
0: Ja, tuurlijk. Ja, de rommelmarkt in
1: Welle.
0: In Welle, daar
1: staan
0: we ook.
1: Daar staat Radio Pros. Dus morgen allen daarheen, zou ik zeggen. En dank u daar wel voor, Hilde.
0: En dat komt vanwege Hilde, ja, voor de mensen die momenteel in het rusthuis werken. Of alle verplegend personeel, laat ons zomaar zeggen.
1: Ja.
0: Dos cervezas, por favor.
2: Ja. Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets

0: We zullen ze heel vlug moeten uitdrinken, want we moeten afscheid nemen.
1: En het gaat rap warm worden ook, Jan.
0: Dat is waar, door deze temperaturen. Heidi, bedankt voor mee te doen aan dit programma.
1: Graag gedaan. Radio.
0: Het was een fantastische uitzending.
1: Echt,
0: vond
1: ik. Graag gedaan.
0: We hebben ons geamuseerd en we hopen de mensen thuis natuurlijk ook. Zometeen na 12 uur is er hier bij Radio Pros Jambi van Vlaanderen. Skaparabadu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu,

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
2: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
3: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
2: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket. En dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land. Maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
4: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
2: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. En als je dit jaar naar een festival gaat, dan heb je het misschien al gemerkt. Je betaalt voor een combi-ticket gemiddeld 10% meer dan vorig jaar. Dat schrijft de Waalse krant L'Echo op basis van een analyse bij 13 festivals. Die stijging is een pak hoger dan de inflatie, die zo'n 3% bedraagt. Volgens organisatoren komt het onder meer door de hogere kosten van infrastructuur en artiesten. Ook de prijs voor een dagticket stijgt. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden. In het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien, bij maxima tot 32 graden dan. Volgende week iets frisser, bij 25 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Pros, goedemiddag.
8: Puls Radio.
9: Het klinkt
10: en het schijnt misschien anders.
11: Middagradio.
12: Jampie van Vlaanderen.

Met dit warme weertje ook niet alles, hè. Let's go dancing. Alhoewel er toch wel heel wat mensen vanavond weer om naar een of ander feestje of festival moeten. En hopelijk is dan ook overal de nodige voorzieningen getroffen met eventueel wat vernevelaars bij hem. Cool in the Gang was dit om eraan te beginnen in deze middagradio hier bij Pros FM. Een hele goede middag allemaal. Dankjewel aan de collega's Jan Bakker en ons Heidi voor de ontbijtradio de afgelopen 3 uurtjes. Ik ben tot 2 uur vanmiddag bij jullie tot Studio NL er aankomt met heel wat fijne muziek. Uiteraard gaan we nog een hitparade in het verleden gaan bekijken. En de weerupdate, die mag je zoals gebruikelijk verwachten in de buurt van 2:30. Dit is nieuw werk van DJ Snake, Klep Soda.

klassiekertje van weleer op deze zaterdagmiddag. En met Ned Miller, From a Jack to a King, hier bij Pros FM in de middagradio. Ondertussen hebben we ook een hitparade gevonden die we wat van dichterbij gaan bekijken. Het is niet dag op dag, maar we gaan even terug naar 26 juni 1999. Wat was toen de nummer 1 in die hitparade? Wat was de hoogste nieuwkomer? De grootste verliezer, de sterkste stijger. Je komt het te horen tussen nu en 2 uur. In de top 50, want dat was het toen al op het einde van de 90's. Een van de platen die toen nieuw binnenkwam, maar niet als hoogste nieuwkomer, denk ik toch. Even kijken. Nee, dat was toen Ann Lee met de Two Times. Dat is eentje dat een blijvertje is gebleven in de loop der jaren. Maar wat was dan die hoogste nieuwkomer? Wel, ik ga het jullie zo meteen gaan vertellen. Eerst even nog genieten van een nieuwe bewerking van Yves Segers. En waar zijn die handjes? Ditmaal samen met Immer Hansie en DJ Murray. Remix, waar zijn die handjes?

Een leuke disco-klassiek, right? It's a real good feeling van Peter Kent in deze middagradio hier bij ProSFM natuurlijk. Maar het goede gevoel, dat hebben we op dit moment iets wat minder door de extreme hitte natuurlijk. Het gaat beteren. Vanaf maandag wordt het aangenamer, meer erover straks in de weerupdate rond 1:30. En nu naar het brok reclame toe met de mannen uit Volendam. Dit zijn de Cats en Let's Dance.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pas, goedemiddag.
5: Middag Radio.
4: U luistert naar Jean-Pie van Vlaanderen.

Ja, puur toevallig zijn we op dit nummer terechtgekomen door wat te zoeken op YouTube. Met La Melodia. Toen zagen we plots La Melodia, Joey Montana staan. En we waren benieuwd hoe dat klonk. Ja, zeer zomers natuurlijk. Het is een nummer al uit 2010, dus 16 jaar geleden. Maar een enorm bekende reggaetonzanger uit Panama, deze Joey Montana hier bij ProcFM. We zijn halverwege in ons uurtje gekomen. Eerste uurtje al van deze middagradio. Hoogste tijd dus voor onze supertip van de week. En deze week is onze supertip de nieuwe single van Larissa. Ik doe wat ik wil.

0: Een zomers instrumentaaltje hier bij Radio Proza in de middagradio van 27 juni. Het laatste weekend van juni alweer met Diego Modena en Jean-Philippe Modin. En de Song of Ocarina. Ja, we zitten ondertussen eens even kijken op de klok. 6 minuutjes over 12:30. De reclame die zit er alweer aan te komen. Laten we nog eens even teruggaan naar de jaren 80. Met deze hier van Cheap Trick. I want you to want me.
1: I want you to want me.
0: Haal die luchtgitaar maar boven. En ik weet het, ja, het is warm. Maar er zijn mensen die zich niet gaan kunnen houden, denk ik. Laat maar gaan en laat die filmpjes maar komen. Dat mag ook, hè.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitaan.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Radio Pros, zomertroplos, middagradio.
4: Jampie van Vlaanderen.

Ja, de Tottersing concert, het moet weer de moeite geweest zijn. Ik heb zowel hier en daar wat verlaten zien komen. Hij brengt dit nummer dat we net draaiden, René Vroger, in wet met Maart Hoogkamer. Daar sta je dan. Het is een nummer van al een aantal jaar geleden. En laat ons hopen dat ze ja, dit uitbrengen, die duetje. Want het klonk zeer goed voor het kleine beetje dat ik ervan gehoord heb uit de editie van dit jaar. Want dat was vorig weekend daar in de...

Vanavond staat hij in Antwerpen, in de Middenparkvijver, daar in Antwerpen. Live is Live gaat daar door met Robbie Williams vanavond on stage. En misschien ben je wel bij, misschien ook niet. Of denk je, ja, ik wil nog graag gaan. Wel, misschien kan je nog tickets scoren. Ik zou het even proberen via de website van Live is Live, of dat het nog lukt om aan tickets te geraken. Ik zie hier tickets aan €165 en ook aan €120. Ja, goedkoop is het niet, maar wie weet lukt het nog om er naartoe te gaan vanavond daar in Antwerpen naar Robbie Williams, die je net hier bij ons hoorde bij Pros FM met She's the One. Eerste uurtje zit erop, vrienden. We gaan stilaan richting 1 uur toe. Doen ze meteen nog met W, Please Don't Go, maar ook met deze uit de hitparade van toen, want we zijn nog even vlug op zoek gegaan naar de sterkste stijger, wel in een tweede week notering van 48 naar 23. Dat is 25 plaatsen winst voor deze Madonna, Beautiful Stranger.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
0: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio.

Afgelopen donderdag zou hij 63 geworden zijn, deze George Michael, opener van het tweede uurtje van onze middagradio met Too Funky uit 87 moet het ergens geweest zijn. Een hele goede namiddag. Tot 2 uur zijn we nog samen tot aan Studio NL met Gerrit de Groot vandaag, de vervanging van Arnold de Nijs met de Studio NL straks van 2 tot 4. Wij hebben in dit uurtje nog even een terugblik op die hitparade van toen, 26 juni 1999, want we moeten nog op zoek naar de grootste verliezer in die hitparade en welke nummer 1 er ook was. Die nummer 1 die hoor je net aan het einde van deze middagradio. En daarbovenop nog heel wat fijne platen, zoals nu nieuw werk van de Rolling Stones, want in de platenzaak kan je ook een nieuw album gaan aanschaffen, echt op vinyl, met terug die rode tong zo op en een gele kaft. De Rolling Stones hebben een paar nieuwe nummers uitgebracht, waaronder deze Jealous Lover.

17 minuutjes overheen hier bij ProsFM op zaterdagmiddag in de middagradio. Hier nog eens tot 2 uur. Dit was Donna Summer, even terug naar de 70s en I Feel Love. We zijn toe aan een nieuwe song. Nou ja, nieuw is een groot woord, want origineel is het van Mieke, heel wat jaar geleden, de Engelbewaarder. En Marco Schuitmaker, die maakt er ook een zeer grote hit van. Larissa heeft het ook uitgebracht. Maar nu is het ook de nieuwe zomersingle van Sasha en Davy. Het begint wat rustiger aan, maar nadien komt er de schoen wel in. Hier is de Engelbewaarder.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

Een fijne terugblik, maar ook zo'n zomers deuntje, hè, deze Shake and You Know I Love You. We gaan zo meteen aan de weerupdate komen, maar eerst nog eens even naar die hitparade van toen gaan. Die hitparade die we nog eens van dichterbij bekijken. 26 juni 1999. Ditmaal op zoek naar de grootste verliezer. Wel in een 12e week notering is er een nummer die van 29 naar 41 daalt. En daarmee de sterkste daler is dat ze het nummer Michael Beatsbox met Toeter niet toe. Dus van 29 naar 41. Dat wil zeggen 12 plaatsen achteruit voor die Toeter niet toe. Michael's Beatbox.

0: Van 29 naar 41, deze Michael's Beatbox en Toeter Niet Toe, 12 plaatsen achteruit en daardoor de grootste verliezer in die hitparade van toen, hè. In de hitparade van 26 juni 1999. En dan is het nu hoogste tijd voor dit...
1: Het weerbericht.
0: Ja, inderdaad, weerupdaten, daar zijn we aan toegekomen. De hitte is nog niet meteen uit het weerbeeld, ook dit weekend is het nog goed warm. Pas begin van de komende week, dan gaat het geleidelijk aan wat minder warm worden, maar we gaan niet moeten klagen hoor, want we blijven rond die 5, 6, 27 graden hangen. Maar dat is dan meer dan voldoende, vind ik zelf. Vandaag opnieuw erg warm, aan zee is het wel wat koeler bij 25 graden. En in het centrum van het land, deze regio, gaan we zo naar een graad of 36 gaan. Provincie Luik en Limburg, daar kan het zelfs opnieuw 38 graden warm worden. Maar het hele weekend lang is er ook kans op onweer en het is onmogelijk te voorspellen, zegt onze weerman Erwin, waar en wanneer dat gaat gebeuren. Volgens de laatste kaart zijn de regenkansen het grootst in Midden-België en Hoog-België, maar dan hoorde ik daar straks dat er toch regen viel aan de kust en rond Brugge en zo. En ja, dat vertelde Erwin niet. Dus je ziet maar hoe plots en snel het kan gaan met onweer. Lokaal zijn er ook nog onweersbuien die er stevig aan toe kunnen gaan met hagel, zware windstoten en overvloedige regenval. Er zullen ook regio's zijn waar het gewoon droog gaat blijven. De wind waait zwak tot matig uit veranderlijke richting vandaag. Komende nacht zwoel en onweerachtig bij 21 graden. Morgen ontstaan er ook nog enkele buien, maar de droge momenten met zon overheersen toch het weerbeeld. En het gaat opnieuw tropisch warm worden, want ook morgen gaan we nog boven die 30 graden gaan. Een graad of 32. En aan zee is het dan weer frisser bij 25 graden. Maandag en dinsdag wordt het eindelijk terug normaal met zomerse temperaturen rond 26 graden. Er is heel wat ruimte voor zon, met slechts een kleine kans op een bui. En de hittegolf die gaat gewoon verder, want zolang het boven de 25 graden blijft, gaat de hittegolf officieel gewoon verder. Allemaal eens nalezen. Wel, dat kan je op de sociale media van onze weerman Erwin Franks. En wij nu terug naar de jaren 80 met deze Alice Moyet en Is This Love. En als ik me niet vergis, ik moet het even opzoeken, dat was ze ook nog onlangs jarig. Maar we bekijken dat.

Zo'n leuk zomersdeuntje van Elgato en Que Bonita RS. Leuk om eens terug te horen waar we ook alweer stilaan richting einde gaan van deze middag. Radio nog 20 minuutjes te gaan. Zometeen reclame. Eerst nog even terug naar de jaren 80 met deze German Jackson. En de sweetest. Goedemiddag allemaal. Welkom bij ProsFM via de 105.5, 107.1, 107.5. Uiteraard DAB+, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Maar wereldwijd via onze website radiopros.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.

Violin Jodassin in 1975, Letia en Jij zong hij toen net voor die zomer van 76 moest aankomen. Een halve eeuw geleden was het ook bijzonder warm, maar dit moment ja, zijn de dagen de zomer van 76 serieus aan het overtreffen met de temperaturen. Wij zijn er ook bijna door in deze middagradio hier bij ProsFM. Nog een paar nummers te gaan, onze nummer 1 die moet er zo biedt nog aankomen natuurlijk. En voor we daaraan toekomen aan die nummer 1, toch nog even bij de Noorderburen met dit prachtig nummer van Jeroen van der Boom, Vriend voor altijd.

0: prachtig nummer van Jeroen van der Bomen. Helemaal aan het einde van de middagradio. Vriend voor altijd is een nummer van 5 jaar geleden. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijn namiddag van met de collega's die eraan komen. Hier bij ProSFM natuurlijk. Zometeen Studio NL. En wij ronden nog af met die nummer 1 die voor een laatste keer op nummer 1 stond. Toen 26 juni 1999. 3 weken stationair op 1 blijven staan. En dat in een 8e week notering. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Heel graag tot een volgende keer. Tot een volgende middagradio. Misschien volgende week, maar we knijpen er een weekje tussenuit. En alles hangt ervan af wanneer we net weer huiswaarts gaan komen. Maar geniet alleszins van de collega's hier bij Pros.
1: Radio Pros, zomer erop los.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Bros, laat je nooit meer los.
3: Schatje, mag ik je

0: Schatje, heb je een foto van mij? Je mag ook de telefoonnummer erbij doen en alles erop en eraan. En dan zijn we allang content. Gebroeders Co hebben daar een liedje over gemaakt. Schatje, mag ik je foto? Het is zaterdag namiddag. Het is Studio NL tussen 2 en 4 uur. En eventjes onze vorige collega nog bedanken. En dat was onze Jempie van Vlaanderen van 12 tot 2 met Middagradio. Zaterdag namiddag, dat betekent dat jij vrije tijd hebt, dat ik ook vrije tijd heb en dat we gaan proberen om die vrije tijd leuk in te dompelen. Ja, toch? Allee, vooruit. We zijn er toch klaar voor 2 uur lang lekkere muziek te spelen. Alleen maar Nederlandstaligen van België en Nederland. Onder meer deze...
1: De groeten!
0: Dan hebben wij de groeten van onze Snoep, en dat wel een zwaar uit de feesttent. Fijne middag allemaal, het is zaterdag, het is weekend, geniet er maar, hè.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

van, ja, waar halen ze het nog uit? Hè? Maar het zijn van die platen die ze op Radio Pros graag horen. Zeker als het met Nederlandstalige platen te maken heeft. Patricia Fay uit Nederland, je bent niet hip, je bent niet hop. En dan hebben we een echte Vlaming. Maar hij zingt heel veel in Spaans, in Duits, Italiaans, Frans, Engels kan hem ook. Enfin, het is een beetje een duizendpoot, zou je maar zeggen. Maar wij draaien uiteraard nu Frank Galan met een Nederlandstalige plaat. Maar dit is niet zo direct een Nederlandstalige titel. Bella Ciao, Mi Amor. U luistert naar Pros FM, de radio met veel frequenties waar je altijd dicht bij jou kan zijn.

Bella Ciao, Mi Amor. Hè? Ja, ik kan het toch allemaal. Dat is een duizendvoud lekker, als ik daar straks al zei. Het is fijn om Frank Galant te zijn, zeg ik dan maar. Hè? Ja, hij zingt ook samen met zijn vrouwke Christel trouwens. Goed, ik heb nu nog wat andere muziek voor jullie klaarstaan. Hè? Larissa komt eraan met de supertip van de week. Ik doe wat ik wil. Dat is ook een geweldige Nederlandstalige plaat. Maar dit is nog eventjes een klassiekertje. Al die grote hits van Jimmy Frey op één plaat gezet. En dat is uiteraard de Jimmy's Gouden Medley. Daar gaan we nu nog eens naar luisteren op deze fijne zaterdagnamiddag. Jongens, het is nog altijd bloedheet, maar volgende week gaat het beter. Vanaf maandag krijgen we nog 4, 25 graden. Daar gaan we wel content mee zijn, denk ik.

Daar is het gat van de deur, maar ik zou zeggen, blijf maar rustig binnen. Zet je even in de zetel of dergelijke meer. En geniet nog altijd van Studio NL. Straks is het dansbaar tussen 4 en 6 en dat met onze collega Jo van Brabant. Maar zover zijn we nog niet uiteraard. We hebben ook nog onze fijne meneer en dat is Johnny Johnson. Die gaat het café open doen tussen 18 en 20 uur. En dan krijg je tussen 20 en 22 uur onze Danny van Mechelen. En dan onze Steven, die gaat ook nog het beste van zichzelf geven. Met al die lekkere dansplaten in een mix gegooid. Dit is een dansplaat van de jaren 80 weliswaar. Hè. De originele komt van Flash and the Pan. Maar dit is de Nederlandstalige versie. Gekozen door onze Danny Fabri en de Juniors. Enfin, die gingen dan ook een keer een plaat opnemen. Ziggezaggen, dat zal wel zijn. De tent staat op zijn kop. Het is zaterdagnamiddag. Welkom in het weekend.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

0: De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

De wereld draait voor jou en niet voor jou alleen natuurlijk, maar voor alle mensen erop. Ben je nu blank of zwart, de wereld draait voor iedereen, maar zeker en vast voor jou, samen met Reggie Nielsen Stadsbader. Dan heb ik nu een plaat klaarstaan waarvan je zegt van Lasse, dat moet er wel eens tussen komen. Een klein beetje een verfrissing met Ritme van de Regen uit 63, dit is Rob de Nijs. Zacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radiopros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM.
1: Gerrit de Groot. Voor Radiopros.

0: Ze zegt enkel, oh, zij heeft stijl. Walter Grootaerts en zijn makkers de Kreuners. Met Ben Krabbe, die nu ook gaat stoppen met blokken. Allee, om dat heb ik niet zien aankomen. Ik dacht, Ben Krabbe, die presenteert al 50 jaar blokken. Dus die gaat nog wel 50 jaar meegaan. Maar dat blijkt niet zo te zijn en gaat ermee stoppen. Dus vanaf september, als blokken terug helemaal terug gaat beginnen, zal er een nieuwe presentator zijn. De nooduitgang, weet iemand dat zijn? Ik ben hem op zoek en samen met onze Meteor. Fijn dat je luistert, dit is Studio NL deel 2. Tot en met 4 uur in de namiddag krijg je dat op deze zaterdag.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

En deze Aram Lombard die mag er ook nog eens zijn natuurlijk, hè, met Zoe Livé. En dat met tranen van goud. Op een zaterdagnamiddag, de bloed heet, jawel. Dan is het altijd tijd dat we eventjes lekkere muziek spelen, zodat je die warmte een klein beetje zou kunnen vergeten. We gaan de warmte ook wel een klein beetje sparen voor de nacht. Dit is een fijne plaat van onze Guus Meeuwis. En dat met Maxime.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
5: Radio Bos, goedemiddag.

Het is wel heel warm, maar die fijne Marco Schuitmaker wil toch eens van zaterdagavond gaan dansen. Als er dan in de dansing nog een beetje airco is, dan is het nog wel goed meegenomen. Want anders is het toch ook voor te kapot gaan met die spotlights en alles erop en eraan. De zaterdagavondversie van onze Marco Schuitmaker. Net voor de boodschappen had je ook nog de Stumpers met Als ik nog eens zou trouwen, is het dan wel met jou. Dit is ook wel een fijne plaat en dat komt uit ons eigen Vlaanderenlandje. Hè. Een zomerhit van verleden jaar. Gert Verhulst en James Cook die gaan ook alweer zomeren. Dit jaar die gaan optredens doen aan de zee en dergelijke meer. Het zal weer de moeite waard zijn in hun shows. Als het weer zomer wordt.

Denk dan eventjes aan mij, zeker weten. Deze Frank van Etten, die had het over leef als een zigeuner, zo oud als de straat. Maar iedereen vindt dat nog altijd even leuk. Dus heb ik een quickstepje, maar het is vooral een leuke meezinger. Als we dan toch gaan zingen, dan kunnen we ook wel zingen, lachen en dansen samen met de Romeo's en onze Jan Smit. Die heb ik ook nog eens voor jullie uitgezocht.

Als je je toch moest geroepen voelen om even bij jou in de keuken of in de living even mee te dansen. Wel, ik had 3 dansjes op een rij. Onder meer deze, Kom Doe de Line Dance van Wiltura. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Laïs en het Smietje. Dan moet je minstens voor bij 2 zijn om dat te doen. En Danny D'Amago is ook wel een leuk line dance. Je kent het allemaal van de formatie Sparks, maar dit is de Nederlandstalige versie. Dit is de donkere ogen van Danny D'Amago. Dan gaan wij ons klaarmaken. We zetten ons allemaal lekker gezellig op een rijtje. En dan kan je lekker meedansen met deze van donkere ogen. Allee, vooruit,

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros, goedemiddag.
4: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

en ga met me mee. Wat een heerlijke fijne plaat. Helaas is die mens al lang overleden. Goed, en wat heb ik voor jou klaarstaan? Chris Bauer. Maar ik ben helemaal vergeten hoe dat liedje ook alweer noemt. Ik weet de titel van de plaat niet meer. Het is een plaatje van verleden jaar, maar fijn. Ik denk dan toch wel Chris Bauer zeker.

Ja. Het einde van ons programma zit er op aan te komen natuurlijk. Hè. Een programma van Arnold de Nijs, maar die kon vandaag niet komen. Dus we hebben met heel veel plezier zijn programma even overgenomen. Ik hoop dat u er een klein beetje van genoten hebt, beste vrienden. Ik ben er graag morgen weer. En dat tussen 18 en 20 uur helemaal. Met presentatie en alles erop en eraan. En dat met het programma Muziek Muziek op een zondagavond. En dan krijg je van mij ook nog een uurtje lang Romantica. En dat met romantische platen, maar dan zonder dat blabla ertussen. Wat heb ik nog voor jou klaarstaan? Als alles goed mee zit, draai ik nog Mama's Jasje met Wie Ben Jij? En deze Bart Gelder heb ik ook nog eens uitgezocht. Met, jawel, Zijn Marlijne. Enfin, wat mij betreft heel veel plezier met de komende collega's. Onder meer, Jo van Brabant staat er daar. En dan kan je lekker uit de bol gaan. Dansen zal er zeker bij zijn. Meezingen en alles erop en eraan. Dus ambiance verzekerd met onze Jo van Brabant zometeen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
2: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
1: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn, hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan, een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Ook al is hij niet bepaald moedersmooiste, de pracht van een stem heeft hij wel. Deze hoor. David Bowie was dit en China Girl.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Wat was hij, beste mannetjes, beste vrouwtjes. Zaterdag namiddag 8 over 4 geworden. En wat voor een zaterdag. 34 graden zeg, amai. Maar toch gaan we dansen in dit uur. En we doen dat samen met even kijken. Ming DeVille heb ik voor jou. Ook Cliff Richards is erbij. Pracht van een slaaf van Ed Sheeran. Dat en nog veel meer in dit eerste uur van Dansbaar. Kom je er pas bij, geniet ervan. Niet te veel zweten zou ik zeggen. En een bijzonder goede zaterdagnamiddag allemaal.

Het is en blijft een van die geweldige, ja, ik durf zelfs wel te zeggen, schitterende platen van heel wat jaren geleden. Hè? Deze van Gigi Anderson en African Baby hier op jouw radio. Zometeen gaan we de reggae tour op met Inner Circle en Sweat Alalalong. Maar eerst nog even deze zomerse geluiden jouw richting insturen. Een plaat uit 1998 van Ace of Base, Cruel Summer.

0: On Sweat. Ik zal er zweet van maken vandaag. Ja? Inner Circle. Een van de kei goede reggae platen. Sweat. En blijven hangen, maar niet blijven plakken, want zometeen een geweldige slag.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

Perfect Tonight, ook overdag natuurlijk. Hè? Ook al is het 34 graden buiten, het is een van die plaatsen waar ik echt koude rillingen bij krijg. Deze van Ed Sheeran en gewoon nog Perfect. Zometeen muziek uit ons eigen Belgelandje. Een stevige rockplaat van Machiavel. Een fly. Na deze van Fisher. Fisher Z. Dit is So Long.

Zoals ik zo net al zei, muziek van eigen bodem. Stevige rockplaat van heel wat jaren geleden. Deze van Machiavel. En Fly. Gewoonweg Fly, ja. Kent u deze nog?

0: het is niet alleen de hitte die in de lucht hangt. Soms hangt er ook wat liefde in de lucht, hè? We katapulteerden even terug naar de hitlijsten van 1978 met deze van John Paul Young. En Love is in the Air. Het is al 7 minuten over 5:30 geworden. Tot 6:00 gaan we lekker dansen. Dit is Dansbaar. Goedemiddag allemaal.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stare at my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue

0: zal de zon daar evenveel hitte geven dan hier, hè, op Jamaica? De Come By Dance was iets op Radio Pros. En zometeen Nederlandstalig werk van Jimmy Frey.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
5: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
4: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
5: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
4: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
5: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
4: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

een stem. Wat een stem, hè? En wat een plaat, zeg, hè? Gewoon om kippenvel van te krijgen. Deze van Jimmy Frey. En niemand weet hoeveel ik van je hou. Inderdaad, dat is zo. Zometeen Anita Meyer. Why, tell me why. Zeg me waarom, zeg me waarom. Na deze van Ming DeVille. Spanish Troll.

Christophe heeft er ooit de Nederlandstalige versie van gemaakt. Hè? Waarom? Zeg me waarom. Hè? Dit was nog steeds origineel van Anita Meyer. En why? Tell me why. Het is iets voor 5 uur geworden. Het eerste deel van Dansbaar zit erop. En om dit uur af te sluiten, heb ik voor jou beter gezegd. Deze magnifieke plaat van Michael Jackson. Dansstap!

0: feitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Proost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijst. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Welle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Proost opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radioproost.be. Het Radio Proost Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
3: De Radio Proost vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Proost evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Proost team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Proost. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radioproost.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radioproost.be. De vriendenkring van Radio Proost heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Proost FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@proostfm.be. Radio Proost.

0: zijn van die platen die soms in een vergeten hoekje geduwd worden. Maar wees gerust, wij vinden ze altijd terug. Billy Joel Spears en Blanket on the Ground.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Velassie, beste Prosvrienden. 7 minuten over de klok van 5 uur geworden. En je zal zeggen, het gaat een beetje afkoelen, maar... Nee, dik tegen mijn geweten wel. Wat gaan we doen in dit uur? Allee, ja, dansen. Gewoonweg dansen. Rond 5:30. Ik weet het nog niet zo goed met dit warm weer. Of we wel zot gaan doen. Nee, ik weet het nog niet. We zullen wel zien. In ieder geval, welkom erbij. En bewegen is en blijft gezond. Dat is de boodschap voor vandaag. Een heel goede avond allemaal. En welkom erbij. Dit is Radio Pros.

heeft een paar bescheiden nummers gemaakt. Denk maar aan My Dixie Darling, Baby Ride Easy. Dat doen we natuurlijk altijd. Maar dit vind ik gewoon de max van haar. Colin Carter and Every Little Thing. En dames en heren, dit is een heel andere koek op jouw radio.

Ai, ai, ai, caramba, hã? Een van die platen waar ik kan op meezingen. En je kan er natuurlijk ook gaan op dansen, hè? Deze van John Spencer. Oh Mona, oh Mona, oh Mona. Hè? Het belooft nog een mooie prosavond te worden, beste mensen. Tot 6 uur dansbaar. Straks na 6 uur is er onze collega Johnny Johnson met het Radio Pros Muziekcafé. Tussen 8 en 10, Dolly van Mechelen. Tussen 10 en middernacht is er dan ook nog onze Steve Stark. En die gaat alles hier in elkaar mixen, zoals het hoort, op een zaterdagavond.

Zo, wij hebben daar een goede methode voor. I need never get old. Gewoon in beweging blijven. Bewegen is en blijft gezond, ook al is het snikheet. I need never get old. Nathaniel Radcliffe hier bij Radio Pros. En ik weet, het is heel warm om te gaan slauwen, maar ik kan het me echt niet laten. Dit vind ik zo'n prachtplaat, echt waar.

0: twee prachtige stemmen bij elkaar. Hè? André Hazes samen met Gerard Joling. Een heel aangrijpend nummer ook. Blijf bij mij. Gewoonweg schitterend. Hou je vast aan de takken van de bomen, want zometeen rock en roll op jouw radio.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
5: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk. Persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
5: Wij doen het met hart en handen.
6: Pas, goedenavond.
7: I like to move it, move it.
8: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten. Pretend.

0: Als we nu niet gaan weten, dan weet ik het niet meer, hè? So why don't you Elvin Stardust and Pretend. Ik heb voor jou nu hier op jouw radio muziek van Underdog Project en Summer Jam.
1: De zomer wordt heet. Heter dan ooit. Met Radio Cross.

Flossy, als dat niet zomers klinkt op jouw radio, hè? The Underdog Project en Summer Jam. Ook al heel wat jaren geleden deze fantastische hit. Zomerplaats als

platen zoals deze mogen zeker en vast niet ontbreken. Hè? In een programma dat dansbaar heet. Buster Poindexter. Hit the Road Jack. 17:30 geworden. We gaan dat toch doen, hè. Ik kan me echt niet laten. We gaan even zot doen. Allee, kom. Doe maar mee. Beste vrienden.

0: Was het nu de allereerste keer of de allerlaatste keer? Hè? Prachtige schijf van heel wat jaren geleden. Rita de Neef en de allereerste keer. Hou je oren bij ons, want zometeen Wiltura.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf...

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Radio Pros. Radio Pros. Zomert erop los.
3: Jo van Brabant.

één van die platen met een heel mooi verhaal erin verwerkt. Deze van Wiltura en Tussen Jou en Mij. Zometeen gaan we de zomerse tour weer op met Technotronic Pump Up the Jam. Maar eens nog even deze op jou loslaten. Dit is Mike Anthony. Why Can't We Live Together?

Sowieso, als dit geen ferme danskanjer is uit de 90s, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Technotronic en Pump Up the Jam. Amai zeg, het is iets voor 6 uur geworden. De tijd gaat snel, gebruik hem wel. Gaan we zeker aan vast doen vanavond. Jij ook, hoop ik. Want je kan ons beluisteren en blijven beluisteren. En dat via

Ja, radiopros.be, via DAB+, beter gezegd, in Oost-Vlaanderen, op FM 105.5, 107.1, 107.5 en nog zoveel meer. Zometeen is er Johnny Johnson met het Radiopros Muziekcafé, tussen 8 en 10, Danny van Mechelen. En tussen 10 en 12 gaan we nog een beetje meer eens weten met onze collega Steve Stark. Want die neemt je mee in de mix. Wat mij betreft, ik zeg je bedankt voor het luisteren vandaag. Ga je met deze hitte de deur nog uit? Hou het veilig, doe het rustig aan. En ik blijf het maar zeggen. Niet te veel zuipelen. Tot volgende week. Ciao.

Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode gemiddeld maar 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op de ambulancediensten en spoed. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
2: Wij volgen dit echt van uur tot uur op. Met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt. Dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet. En dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen. En dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
1: Het festival Werchter Boutique neemt alvast extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
3: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
1: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Bnix, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
4: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
1: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en er zijn ook al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen er 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was het snelst in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. De zomer wordt heet. Heter dan ooit. Met Radio Pros. Radio Pros. Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
6: Johnny Johnson.
7: Ja!

helemaal rechts uit de jaren 70. Deze schitterende plaat van Jimmy Bullhorn en Dance Across the Floor. Het is zaterdag 27 juni 2026. Dit is het heetste programma op jouw radio. Wederom een nieuwe aflevering van Vlaanderens leukste en warmste café. Dit is het Radio Pros Muziekcafé. Een hele goede avond allemaal.

Dit was David de Koene en de zomer is weer in het land. En dat voel je ook, de zweetdruppels zijn in de meerderheid vandaag. En hier op ons terras staan de ventilators op plus 10.

0: Dit waren de Istitorio Brothers en dat met een cover van Ricci e Poveri, Sarà perché ti amo. We gaan wat afkoeling zoeken, dat doen we met Helen Shapiro.
1: Tros FM, de radio met eigenheid.

Ze bracht deze single uit in 1964, de onvergetelijke Helen Shapiro en Queen for Tonight. Ja, voor vanavond geven ze code rood zelfs hier in het land, omdat het zo heet en warm is. Dit kon Billy Ocean ook al voorspellen.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.

een van de vele zwoele platen die Belle Ferres ooit gemaakt heeft. Deze Dimee. En met Graspop in het achterhoofd kunnen we nog even genieten van deze heren. Dit is een remasterplaat uit 2008. Hier zijn de heren van de ZZ Top en Sharp Dressed Man.

En dit waren LMFAO. I sexy and I know it. Well, dankjewel voor het compliment. Hier zijn Max en Andy Grammer. Terug de zwoele toer op.

een hele mooie zaterdagavondse plaat. Deze Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Terug even over de Moerdijk. Binnenkort geeft hij een concert in België. Hier is Bauke.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM. De muziek waar je van houdt.
4: Pros Muziekcafé.
5: Jouw muziek. Avanté.

En we beleven even op Nederlandse bodem met deze zoon van René Vroeger, Danny Vroeger. En kom en ga met me mee. Voor vrijheid doen we alles in deze wereld.

Uit vervlogen tijden, deze Fortunes en Freedom Come en Freedom Go. Laat ons even op vakantie gaan naar Frankrijk met een lekker ontbijt. Hier is Joe Dassin. Toe.

Een van de eerste hitsingles van deze Joris, oftewel Meteor. En dit is wat mijn mama zei. Vrienden, we gaan deel 1 wat afronden van ons muziekcafé. We gaan alles wat opruimen. We gaan weer vaten aansluiten. Want met dit hele warme weer zal het wel nodig zijn. Blijf afgestemd op jouw radio, de 105.5, de 107.1 en de 107.5. We komen zo meteen terug. Lekker blijven hangen. Hier is de Love Unlimited.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.
1: Amai!

0: Dit waren DJ Combo en Freaky Noise met een cover van Boney M en The Rivers of Babylon. Vrienden, welkom in deel 2 van het leukste en heetste café, het Muziekcafé.
1: Yes!

het leven. Een van de nieuwste talenten in de hitparade, deze Almar. En ook al heb je niets. Vrienden, dit is jouw Hittegolf Radio Pros FM. En ook al is het zo heet, we zullen blijven doorgaan vandaag tot 8 uur in het Muziekcafé. Hier zijn de Pointer Sisters.

Als we de Playboy-lijsten bezien aller tijden, hadden we in Spanje op nummer 1 Julio Iglesias en Italië op nummer 1 deze Umberto Tozzi en dat met Gloria. Het wordt echt wel tijd om het even rustig aan te doen. We nemen elkaar bij de arm en we gaan richting het dansvloer met deze No Mercy. Je hoort ze niet meer zo vaak hier op deze radio, op Radio Pros FM. Een hele prettige zaterdagavond toegewenst. Hier is No Mercy en When I Die.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Het lijkt wel een heel klein beetje op Mini Tomorrowland vanavond in ons muziekcafé. En dat mag wel een keer op een zaterdag. Pat Crimson en de Moving Train met Nunca. En deze plaat kent iedereen. Dat is een meezinger. En met dit warme weer gaat het een super lange nacht worden.

Een hele mooie plaat van deze David van Dijk, die soms wel eens in de voetsporen van Wiltura durft te vertoeven. Een super lange nacht. Daar straks hadden we het over Playboy nummer 1 in Spanje. Dat is hij nog steeds. Uit 1973, Una Canta a Galicia.

wederom een golden oldie om u tegen te zingen uit de jaren 60. Dit was Paul Anka en I'm Just a Lonely Boy. En nu gaan we ons helemaal smijten met deze Ramones en

0: maar zeker voldaan met deze Ramones en de Rock'n'Roll High School.
1: Hey, het is zomer op de radio.
2: Amai!

0: Een hele mooie plaat uit de jaren 70. Deze Franse Nederlandse Dave en Danse Maintenant. En dat gaan we zeker doen zometeen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Bol.com is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
0: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé. Ja!

topaanvraag rechtstreeks vanuit ons café. Deze DJ Frank en From the Left to the Right. En we blijven nog wat doorgaan met deze X-Session. En on en on.

En met deze George Ezra komt het einde van ons programma in zicht. Dit was Dance All Over Me. Vrienden, dit was het heetste programma op jouw radio op deze zaterdag. Morgen ben ik er even niet, maar maandag ben ik er weer tussen 9 en 11 uur. En nu kruip ik in de diepvries. Bedankt en tot dan.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Zolang dat we maar goed horen, dat is het belangrijkste. We gaan met een fijne plaat van Bonnie Porter en Heaven Must Have Sent You. We hebben inderdaad ons gezonden naar Radio Pros 24/24 en 7 dagen op 7 met heel wat frequenties. En natuurlijk ook op DAB+. Vrienden, welkom in het muziekcafé tussen 8 en 10 met Danny van Mechelen. En zijn jullie klaar? Zijn de dansschoenen zo'n beetje aan? Dan kunnen we er stilaan aan beginnen. Samen met die Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing.

beetje in de mood zijn om te dansen tussen 8 en 10 met Danny van Mechelen hier in het Muziekcafé bij Radio Pros. Want het is altijd leuk vertoeven, hè? Nog eens een zakje chips bij, een pintje of een colaatje, maakt niet uit. En dan nog maar te zwijgen over het goede weer dat deze week is geweest. Ongelooflijk fijn geweest, hè? Het is altijd lekker warm. Waren de temperaturen tot 40 graden vrijdag. Ja, dat wil wel zeggen, hè. Ik vind het welkom. Het is net iets over 8. We zijn te ontvangen op 105.5 FM, 107.1, 107.5 en natuurlijk ook op DAB+, niet te vergeten. En natuurlijk ook wereldwijd www.radiopros.be. Als je op vakantie gaat, als je toch een beetje naar Moskou wil vertrekken om de warmte hier wat te ontvluchten, neem ons dan mee. Dat gaat, hè. www.radiopros.be. En dan kan je ons daar 24 op 24 en 7 dagen om 7 ontvangen. Wat een luxe is dat allemaal. Wat een luxe is ook de muziek vandaag. Het is ver terug in de tijd. Samen met die van Flash in the Pan. We kennen die ook nog van die trein Waiting for a Train. Dat is dan die andere. Dit was die dansversie van Early Morning Wake Up Call. Vrienden, goedenavond en welkom. Dit zijn ze, Flash

En dan krijg je zo'n berichtje van Danny, dankjewel voor de fijne muziek. We zijn hier aan het dansen, ook al is het warm weer. Toch genieten we van deze fijne dansmuziek, want dat is heel graag gedaan. En daarvoor zijn we er ook natuurlijk voor jullie. 24 of 24, 7 of 7. Om al die fijne muziek met jullie samen te kunnen delen. Als we dan toch bezig zijn met goede muziek. Vlaamstalige muziek. De koning van het Vlaamse lied, noemen ze hem wel eens, die Wiltura. Laten we teruggaan in de tijd. Hij is nog altijd op zoek naar zijn vergeet.

Ik zal het maar voor hebben. Je gaat naar een live optreden van Wiltura en je noemt Barbara. Daar sta je dan wel, hè? In het midden van het publiek. Vergeet Barbara. Het was een van die fijne hits van de koning van het Vlaamse lied. Dat was Wiltura en Vergeet Barbara. Zullen ze dan maar vergeten? Helemaal de kast in en er niet meer uit. Spruit. Allee, doe die dansschoenen maar aan. Smeer de stembanden helemaal in. Want het is de moment nu tussen 8 en 10 in het muziekcafé hier met Danny van Mechelen. Samen met Umberto Totti. En die heeft het nog altijd over zijn...

Wat een grote en fantastische hit was dit, hè? Die van Umberto Tozzi en zijn Gloria. Voor de mensen die het te warm hebben en geen airco hebben, we hebben een fijn alternatief voor die airco. Het noemt Arco. Het is gratis of er niets. Het is heel simpel geïnstalleerd, die Arco. En als je niet weet wat dit wil zeggen, het wil eigenlijk zeggen, alle ramen kunnen open. Jawel, een Arco, maar van een airco. Hier te bestellen bij Radio Pro. Allee, vast alle muziek nu van Plastic Bertrand. Samplein.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Danny van Mechelen.
1: Je mag wel zeggen op welke dansvloer momenteel een dikke hit deze Justin de Wild en Cheerio. Vrienden, welkom. We zijn bijna 7:30. Laten we die dikke hits gewoon draaien tussen 8 en 10, zoals deze van Even Serieus. Baila de Gasolina.

En overal zingen ze ermee. Het kan niet anders dan even serieus. En Baila de Gasolina. Vrienden, welkom in Muziekcafé tussen 8 en 10 met Danny van Mechelen hier bij Radio Tros. 24 op 7, de beste muziek op het leukste moment. Zoals deze, Vlaamstalige muziek van meneer Bart Peters. En het is de moment, het is de moment

Slecht idee voor de mensen die een beetje verkoeling zoeken. Bart Peters even volgen, lieve vrienden van de radio. En even gaan zwemmen in het zwembad. We are swinging in the pool. Ik dacht, je hangt nog ergens in de ethisch vast, die volgende plaat. Goed, we zijn er voor jou. Altijd, 24 op 24, Radio Pros. De enige echte oldies radio. Op zaterdagavond fijne muziek tussen 8 en 10 met

deze mannen, die doen het. Never gonna break my stride. Niet doen het. Mighty Wilder, de 80s. En Never gonna break my stride. Ze zijn te ontvangen in Afrikum. Alst, Rosdal, Nienhoven.

Sommigen kunnen zelfs zo hoog vliegen dat ze de boom invliegen. Captain Hollywood Project is eigenlijk een Duitse Eurodance act die actief was tussen 1992 en 1997 en ook nog geregeld wel eens een comeback maakte. Toch wel toffe 90s muziek van deze Captain Hollywood Project. And we're just flying so high. En dit is hem, de enige echte zingende voetballer. Onze vriend Gilio Iglesias en Kjerwe.

stuurde ook altijd de vraag van, zou men nu beter voetballen dan zingen? Of beter zingen dan voetballen? Ik denk, beter zingen dan voetballen? Nee, dat hoop ik toch. Dat was dan Gilles Iglesias, terug in de tijd met zijn Kermé. Voor de mensen die het een beetje door hebben, zijn zoon zong ook. Onze Enrique Iglesias heeft ook heel veel hits op zijn naam staan. Over hits gesproken, deze mannen deden het ook nog niet zo slecht in de 70s. Zijn die van de Woo-Wets. Doe de wasknijper maar aan de onderstellen, want we gaan heel hoog.

0: Ik denk dat ze deze plaat in de tijd al opgenomen hebben met een wasknijper ergens tussen gestoken. Het kan niet anders. Die van The Rubettes en Sugar Baby Love. Zometeen gaan we terug in de tijd met die van Cliff Richard en Just Another Guy. Na dit.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

En niet doen wat anderen zeggen dat je zou moeten doen, natuurlijk. Het was hem. Keep on smiling, de man van James Lloyd. Hier bij Radio Pros. 24 uur op 24. Maar we zijn ook romantisch. U ziet hem maar. Met deze Michael Jackson en CeeDee Garrett.

Star in Something en zoveel meer dikke hits. Dit was hem toen nog samen met Sidney Garrett. I Just Can't Stop Loving You. Dat doen we niet. We doen niet aan stoppen om van jullie te houden, want we zijn er voor jou 7 op 7. Zometeen nog een klein plaatje van Paul Anka. Hij was ook een kleine man, Lonely Boy. Tot zometeen na 9.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329. De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeie avond.

0: zouden de vraag van vandaag kunnen stellen van kunnen jullie een beetje verwarmen? Ik denk het wel, man. Het heeft wat geweest deze week. Temperaturen tot 40 graden. Het was bakken, bakken en nog eens bakken. Welkom op het tweede gedeelte van het Muziekcafé tot een uur of 10 met Danny van Mechelen en de klok.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Ik denk dat we dan een beetje moe zouden zijn, moesten we dat doen. Heel de klok rond, we liggen te dansen. Doe de dans kunnen we aan, lieve vrienden. Want we zijn weer betrokken tot een uur of 10 met Danny van Mechelen. Het was een Rock Around the Clock Tonight van Bill Haley en his comments. Als je dan toch aan het dansen bent, doe maar verder. Stembanden smeren met deze Shaking Stevens en I Might. I Might.

had maar één liedje. Maar de man kon ongelooflijk goed zingen. Nog altijd trouwens. Vroeger gingen we al iets naar zo'n optreden van MC. Maar nu hebben we helaas weinig tijd of geen tijd meer. Maar toch een toffe man die woont met Kenny en de

gezet, denk ik. En Chris Norman, ook een fantastische keer aan de stammeling in. Dit werd geremixed door Cyril. Zeer goed gedaan, vind ik zelf. En een dikke discotheek-hit met die stammeling in. Vind je welkom bij Radio Bros natuurlijk. Hè? 24 op 24, 7 dagen op 7. De mooiste muziek op het beste moment. Overal te ontvangen. Zowel DAB+, www.radiobros.be of verschillende frequenties op onze FM-maat. Duitsstalige muziek nu. Laten we eens teruggaan naar de 80's. De fantastische 80's, zeg ik altijd. Betere muziek hebben ze nooit gemaakt. Samen met Major Tom, dit is Peter Chilling.

gaan helemaal los met die Peter Schilling en Major Tom. Altijd een heel leuk fijn maandje gevonden. Het lijkt zo wat op die Falco. Die maakt ook zo'n fijne muziek met Ginny en Der Commissar. We gaan het doen. We gaan schreeuwen van de daken. Niet met Toast, maar dan met deze man. 2 uur.

0: mag ik eens een schreeuw maar, een schreeuw maar.
1: Doe maar, doe maar.
0: Zaterdagavond friet, dan mag dat allemaal weekend goed weer. Barbecue time, ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Hè. Het is wel wat warm geweest, maar ja, beter dan regen en druilig en slecht weer. De naam van de man is ongelooflijk Erik Diekep. Diekep. Ja, het is allemaal niet zelfs. Ik schreeuw het van de daken omdat ik jou zo graag zie. En als je toch iemand graag ziet, moet je het gewoon zeggen. Als je niet kan zeggen, stuur deze nummer dan. You're such a good looking woman. We gaan terug naar de 70s.

als je het allemaal niet kan zeggen, dan stuur je maar deze plaat op. Zegt ze, ik heb iets voor jou als cadeautje. Dat is altijd mooi, hè? Jude Dolan, and you're such a good-looking woman. En zometeen de 80's terug met de Pointer Sisters. En natuurlijk een bekend hit, I'm so excited, not it.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Natuurlijk zijn we helemaal opgewonden, want we zitten helemaal live op de radio. Dan zijn we altijd blij opgewekt. Opgewekt. Vrienden, welkom bij de meest beluisterde van de Haltert omgeving en wereldwijd Radio Cross met de Pointer Sisters. En I'm so excited. Het zal wel zijn. Laten we teruggaan. Eind jaren 60, begin jaren 70. Toen een dikke hit voor deze vriend. Onze Paul Anka. En Love Me Warm. En Tender Dear. Alsjeblieft, doe maar.

absoluut doen, vriend. Geen probleem. We gaan dat doen. Love me warm in Tenedeer. Ik was eens aan het kijken of dat de naald niet versleten was. Want het komt precies uit een kartonnen doos. Het komt van vinyl, maar ik vrees dat het in de beginperiode van de singles nog was. Deze fijne plaat van Paul Anka in Love Me Warm and Tender Dear. Het zal er zijn, het is warm genoeg. Daarom een beetje zomerse muziek. Een vergeten plaat uit de jaren 80, die van Loen de Mille. Laten we nog maar eens discotheekachtig gaan doen met dit Paradise Me Amor gedoe.

30, 7 dagen op 7 met de leukste muziek op het beste moment. En dit is ook zo'n vergeten ding van Matchbox. Het heeft niets te maken met die autootjes, hè, mannen. Dat is van vroeger, dat is lang geleden. Dat is 70s-achtig. Kniekers en matchboxen, dat was toen ons ding. En we deden maar op. Hadden leuten. Moesten daar niks zien. Thuiskomen, boekentas in de hoek. Wij soms ook in de hoek. Maar dat is iets anders. Veel in de hoek mogen staan. Nou, dat brengt ons tot wat we zijn. Hè. Dit zijn ze, Matchbox. Back to the 70s met deze Bas Bas uit Diddelet.

100 hits, 100 70's. Eigenlijk eind jaren 70, begin jaren 80. Deze van Matchbox en Bas Bazen Diddelet. We gaan nog eentje voor de reclame. En dat is niet de minste. Van Yellow Wills en Can I Get Along Without You Now.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

gezien. Hebben we het dan over de barbecue of andere dingen? Mag je zelf kiezen, hè. Dan Harmon was dan met Relight My Fire. Laten we eens teruggaan naar 1976. Het was toen een jaar of zes. En toen zong deze man helemaal over, ja, ik denk Voilari of zoiets, hè.

afkomstig van 1976. Dat was al heel oud. Heel oud. Werden ze altijd ziek, hè? Dat was toen de jaren 6. Helemaal jong en onbezonnen. Nog steeds eigenlijk een beetje jong en onbezonnen. We voelen dat niet, dat we een jaar of 56 zijn natuurlijk. Als we dat toch over vuur hebben, dan nog wel eens een vergeten plaatje van The Guys and Dolls. En Navigate Fire in Me. Vrienden, bijna 10 uur. Dus genieten van na 10 is er ook nog pros in de mix. Dus de dansschoenen mogen aanblijven.

is bijna 10 uur, lieve vrienden. Het was aan het muziekcafé tussen 8 en 10 met Danny van Mechelen. We hadden nog eens tijd om op de radio te zitten. Wat fijn was dat, lieve vrienden. Ik vind dit niet jammer genoeg elke week. We doen ons best om er zoveel mogelijk te zijn voor jullie. Hè? Allemaal fijne muziek, dansbaar. Zometeen ook na 10 Frost in de Mix tot 12 uur. En nog veel plezier met die van Lilian Saint-Pierre en de Soldiers of Love. Maak er nog een ongelooflijk fijn weekend van. Geniet nog van die mooie temperaturen van je barbecues en al die andere toestanden. En graag tot de volgende. Bye bye.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
4: Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival wordt stilgelegd door het dreigende stormweer. Dat laat de organisatie weten. Het stormweer wordt rond middernacht verwacht. Journaliste Demi van den Ede is daar.
5: Het is veel te gevaarlijk, zeggen zij, om dat optreden van Katy Perry dat tot 11:30 zou duren, om dat te laten doorgaan. Dus ze schrappen het. En ze gaan die wei nu al leegmaken, zodat iedereen veilig en vooral voor dat mogelijk onweer naar buiten kan.
4: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. D40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tienen en Elissien. Komt door de afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
6: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
4: Er is een omleiding voorzien. In Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Britse koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het veel kleinere Clarence House in Londen wordt de vaste woonplaats van hem en zijn vrouw Camilla. Ze waren naar daar verhuisd omdat Buckingham Palace gerenoveerd wordt, maar ze keren daarna niet meer terug. Blijft wel zijn werkplek. Buckingham Palace was 189 jaar lang de verblijfplaats van de Britse monarchen, sinds Queen Victoria. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Pros. Met Pros.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goeienacht.

thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Proost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met Proost FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@proostfm.be.